0: 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Zij zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Heden. 4 uur.
1: Eetje en Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De afvalstoffenheffing in Reden stijgt volgend jaar mogelijk minder hard dan eerder werd verwacht. In de ontwerpbegroting werd nog uitgegaan van een stijging van ongeveer 20%. De gemeente heeft nu fouten ontdekt in de berekening van de kosten. Wethouder Alwin van Engelenburg denkt dat de stijging mogelijk uitkomt op 15, 12 of zelfs 11%. De ChristenUnie wilde voor de raadsvergadering van 3 november duidelijkheid, maar dat verzoek werd afgewezen. De wethouder komt pas later in november met een nieuwe berekening.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Ik hoor dit morgens vroeg in de ochtendshow. One Direction, ze gaan maar één kant uit en dat is gelukkig. Maar het liedje gaat over naar beneden trekken. In mijn geval is dat niet nodig, dat lukt mezelf wel, denk ik. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. We zijn naar de ochtendshow hier op Studio Reden. Daarvoor was het Bruno Mars en Carol G. En daarvoor was het toch Ariana Grande en Break Free. Gaan we zo doen voor Dante Thomas en de hoofdpunten van het nieuws van 6:30. We gaan eerst steppen met Bobby Brown hier bij ons.
1: Studio Reden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. De executie staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde gisteravond dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Het wordt 14 tot 18 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Absolute Classic hier in de ochtendshow op Studio Reden. Inmiddels 86 jaar jong, Candy Staten, Young Hearts, Run Free. En daarvoor was het Douwe Bob. Ja, grootste nieuws rond Douwe Bob. Ja, hele hoop eigenlijk. Maar wel het nieuws dat hij weer vader gaat worden. Ja, alweer ja. Hoeveel? Ik ben even aan het tellen. Een stukje of 5 denk ik, hè? Nou, dan zoeken we nog eventjes op. Dankjewel Jan voor de informatie. Jorden ook straks met het weer van Reden Roosendaal. Met nu Gabriel Rios.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en regenachtig, met de meeste neerslag in het westen van onze provincie. De middagtemperatuur ligt rond 14 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond trekken vanuit het westen stevige buien over, lokaal ook met kans op een klap onweer. Zaterdag begint op veel plaatsen droog met zon, maar later volgen buien bij 14 tot 16 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Het was het jaar 1987 voor Los Lobos met deze Lambamba. Was het origineel? Nee hoor, het was een cover. Want het origineel stamt uit 1958, heel lang geleden. Origineel van Richie Valens. Deze heeft een pas wel een grote hit in Nederland. Hè? Maar die andere ook hoor trouwens. Richting 7 uur hier in de ochtendshow op Studio Reden. Dat betekent dat het nieuws van 7 uur eraan komt. En ook verkeersinformatie zijn we zo terug bij deel 2 van de ochtendshow. En dit is Martin Garrix en YouTube.

0: een uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanochtend vroeg toen de wekker afging. Dat klonk heel anders volgens mij.
1: Richard Klopper.
0: Goedemorgen. En welkom terug bij deel 2 van de ochtendshow. Iedere ochtend te beluisteren hier op Studio Reden tussen 6 en 9. De opening was in handen van Somber Home Wrecker met nu Boy George en

0: op studioreden.nl.
1: Het college van Roosendaal wil dat de gemeente aansluit bij de herindeling van Rheden en Brummen. Volgens het college is zelfstandig blijven financieel en organisatorisch niet langer verantwoord. De gemeenteraad besluit op 10 november over het voorstel. Roosendaal wil als gelijkwaardige partner meepraten over de nieuwe gemeente. Daarbij wil de gemeente de eigen identiteit, het groene en dorpse karakter en goede voorzieningen behouden. Als alles doorgaat, moet de nieuwe gemeente op 1 januari 2030 ontstaan. Je leest het gehele bericht op studioergheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

roosje overheen van, hoe heet dat ook alweer? De Hour of Power, hè? Genesis, Jesus, He Knows Me, hier op Studio 1 in de ochtendshow. Het begon met Peter Gabriel, later werd het Phil Collins, Mark Waterford, die ken je dan weer van Mike and the Mechanics, en Tony Banks. Genesis was dit. Studio 1, goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Dit is Sienna Sparrow.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het weer bewolkt en regen, het wordt 14 tot 18 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

20 seconden heeft hij genoeg. Hij stond niet zo lang geleden nog onderaan de John Frostbrug. Wat zingen was het, ja. Dat was volgens mij september, hè. Met de denkingslag om Arnhem, dat was 19 september volgens mij. Daar zong hij zijn 20 seconden. Dat was Ruben Hillen. In de ochtendshow op studiereden. Daarvoor was het ook nog Adele met Hello. We hebben nog Jan met het weer zo meteen. Avicii komt er ook aan. En dit is James Morrison, allemaal hier bij ons.

0: heldere met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en regenachtig, met de meeste neerslag in het westen van onze provincie. De middagtemperatuur ligt rond 14 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond trekken vanuit het westen stevige buien over, lokaal ook met kans op een klap onweer. Zaterdag begint op veel plaatsen droog met zon, maar later volgen buien bij 14 tot 16 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

waren eerst met hun zesjes. Move Like Animal, Cat's Eye. En tegenwoordig zijn ze nog met hun viertjes. Er zijn er twee uitgevallen. Ja, waarmee dan? Nou ja, dat kan ik wel zeggen. Niet met zwangerschapsverlof, maar met mentale gezondheidsproblemen. En dat gaat over Manon en Sophia. Studio Reden, de ochtendshow. We gaan op naar het nieuws van 8 uur. We hebben ook nog Nathalie LaRose klaarstaan. We duiken eerst het verleden en hier in de ochtendshow. Dat doen we samen met Cars. Dit is Drive.

0: 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem, 5 kilometer file tussen knopen de Oudijk en Duiven. Op de A12 Duitse grens Utrecht, 5 minuten vertraging bij Arnhem-Noord. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: populair liedje in de maand september op de Nederlandse radio. En wij doen in de ochtendshow ook een duit in het zakje. Dit was uit Noorwegen, De Bausa en Magnetic.
1: Richard Klopper.
0: Een hele goede ochtend en welkom terug bij deel 3 van die ochtendshow. Die werd gestart door James B. We gaan er tot 9 uur nog even lekker tegenaan, zo vlak voor het weekend. Ella Langley komt eraan, Train, en dit is Cameron Emerald.

0: De plannen voor buitenplaats Beekhuizen blijven vragen oproepen. De gemeenteraad van Rheden sprak opnieuw over de combinatie van recreatie en natuur. Onder meer de 50 recreatieaccommodaties en restaurant Woods met maximaal 120 plaatsen kwamen aan bod. Ook verkeer, parkeren, licht en geluid werden besproken. Voor- en tegenstanders kijken verschillend naar de ontwikkeling. De erfpacht tussen gemeente en ondernemer is nog niet definitief geregeld. De besluitvorming staat gepland voor 27 oktober.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Of dat het was, is de vraag. Zoals ooit zangeres van Shalimar. Dat was ongeveer een jaartje of 7. Deze kwam in 1989. Jody Watley, Real Love. Tegenwoordig is ze een collega, want ze heeft een radioprogramma bij een of andere radiostation in Amerika. Daarvoor was er Anna Langley en daarvoor Train. Het is daarmee 8:55 in de ochtendshow op Studio Reden. Verkeersinformatie, hoofdpunten van het nieuws. En dit is Maroon 5.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Het record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homo-acceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen door een ongeluk. De weg is weer vrij. Veel vertraging op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen het Gelredome en Knoopend Velperbroek. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. 5 kilometer file, 3 kwartier vertraging. Op de N50 Zwolle-Emmeloord bij Kampen 5 minuten vertraging. 5 minuten ook op de N322 Beneden Leeuwen richting Nijmegen bij Ewijk. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

onderweg naar je badkamer om even een lekkere washand door je gezicht te halen. Oh, daar kikken je van op hoor, 's morgens vroeg. En ook van een bak koffie, inmiddels aan deel 3 begonnen. Ja, niet van dit uurtje, maar gewoon aan bak 3. Ja, ik ben een beetje wakker aan het worden, gelukkig. Maar ja, het programma zit er ook al bijna op, hè. Album waar het op staat, Brothers in Arms. Misschien heb jij die wel op zolder liggen van de Dire Straits. Dit was The Walk of Life. Daarvoor was het Ed Sheeran. Jan met het weer straks. En dit is Daniel Mayweather.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en regenachtig, met de meeste neerslag in het westen van onze provincie. De middagtemperatuur ligt rond 14 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond trekken vanuit het westen stevige buien over, lokaal ook met kans op een klap onweer. Zaterdag begint op veel plaatsen droog met zon, maar later volgen buien bij 14 tot 16 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

het vermoeden is, als je het liedje luistert, dat het over dat je heel jong Cassie Weiler bent. Maar het gaat over sterfelijkheid, het waarderen van elke dag en het leven ten volle leven alsof het je laatste dag is. Uit Australië komen ze. Shepherd George is de grote broer en twee zusjes, Emma en Amy. Dit was Dion. De grootste hit die ze hadden was 2014, dat was Geronimo. En daarvoor was het Jan, onze weerman, voor Rede Roosendaal. Die hoorde vandaag nog diverse keren voorbij komen. Dit was het weer voor mij, voor deze ochtendshow. Straks om 12 uur gaan we lunchpakketten, om 4 uur Daniel. En wij sluiten af vandaag met de Fine Young Cannibals.

0: 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is het een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elst en Velperbroek 3 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer moet omrijden via Arnhem voor de richting Arnhem via de A15, A50 en de A12. Op de A325 Arnhem-Duitse grens tussen Knopend Ressen en Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: De afvalstoffenheffing in Rheden stijgt volgend jaar mogelijk minder hard dan eerder werd verwacht. In de ontwerpbegroting werd nog uitgegaan van een stijging van ongeveer 20%. De gemeente heeft nu fouten ontdekt in de berekening van de kosten. Wethouder Alwin van Engelenburg denkt dat de stijging mogelijk uitkomt op 15, 12 of zelfs 11%. De ChristenUnie wilde voor de raadsvergadering van 3 november duidelijkheid, maar dat verzoek werd afgewezen. De wethouder komt pas later in november met een nieuwe berekening.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 6 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het bewolkt en regenachtig, met de meeste neerslag in het westen van onze provincie. De middagtemperatuur ligt rond 14 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de avond trekken vanuit het westen stevige buien over, lokaal ook met kans op een klap onweer. Zaterdag begint op veel plaatsen droog met zon, maar later volgen buien bij 14 tot 16 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Elspeet en Harderwijk 7 km file. A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en knooppunt Velperbroek 6 km stilstaand verkeer. De weg is dicht door een ongeluk. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en knooppunt Velperbroek 6 kilometer file. Een uur vertraging, de weg is dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via de A15, A50 en A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Omdat het slechte weer is, op dit moment nog niet zo heel veel aan de hand in Gelderland. Er staan een paar korte files, zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld, 4 kilometer met 5 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 ook 5 minuten oponthoud. En hetzelfde geldt voor de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein, 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Duitse grens. Voor 7 na een kleine 10 minuten oponthoud. En er staat er 8 kilometer file. En 5 minuten vertraging heb je op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 9 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging ook op de A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en Knopend Hattemerbroek 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Black Animal. Zo vlak voor het weekend. Hè. Nog een paar uurtjes en dan gaan we los. Hè, want dat is het weekend. Dit was Catch Eye Animal. Daarvoor was Pink van de partij. Die opent het bal vandaag met Hurts to Be Human. Wat zit er vandaag allemaal in het broodrommeltje? De vaste ingrediënten. We hebben Jan met het weer voor Rede Roosendaal. Wat gaat het weer doen aankomend weekend? Hebben we een paraplu nodig? Ja of nee? Dat hoor je later. Kantienkanalen komt er ook aan. Shanna Sparrow. Die staat in de wachtrij. Coldplay My Universe. Je hoort al inspelen op de achtergrond. Dit is Lucy Pearl in het lunch.

0: op studioreden.nl.
1: Volt Reden organiseert woensdag 14 oktober een lezing over burgerparticipatie en polarisatie. Professor Evelien Tomkens spreekt in Theothorn in Dieren over de vraag of inwoners door meer inspraak dichter bij de overheid kunnen komen te staan. Ook komen burgerberaden, burgerinitiatieven en andere vormen van participatie aan bod. De bijeenkomst begint om 8 uur. De inloop is vanaf 19:30. Aanmelden is verplicht. De lezing wordt gehouden aan het Kalunaplein 77 in Dieren. Je leest het gehele bericht op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

lekker zo over de vrijdagmiddag. Material Lover, Sienna Sparrow. We gaan het dekseltje van het broodtrommeltje heel voorzichtig dicht doen voor haar. Het is daarmee bijna 10:30 in het lunchpakket op Studio Reden. Goedemiddag en eet smakelijk. Voor de fans moet je er wel heel snel bij zijn, want ze gaat vanavond optreden in Austin, Texas. In de Austin City Limits Music Festival, dat is een chiller park. Ja, met een bootje ga je niet halen, denk ik. En voor de fans in Nederland, wees gerust. Maar je moet er even geduld hebben. Er zijn er kaarten beschikbaar. De zondag 14 maart gaat ze optreden. Volgend jaar om 8 uur. En op maandag 15 maart om 8 uur. De gashouder West Gasfabriek in Amsterdam. Het is tijd voor Europe. Dit is de Final Countdown.

0: iedereen live vanuit de lunchpakket. Dit was Sarah, Hurt Me. Afgelopen, wanneer was het eigenlijk? Het was van de zomer volgens mij. Juni was het. Zongen ze op de middenstip van de Kuip. De wedstrijd Nederland-Algerije was het. Ja, niet Argentinië. Algerije was het. Zongen ze het Wilhelmus. Gelukkig maar één couplet. Want het Wilhelmus is 15 coupletten. Dus dan is ze nog aan het zingen, is de wedstrijd al afgelopen. Dat kan je niet maken natuurlijk. Het was de radioeditie. En daar zaten wat zangfoutjes in. Daar was ze zelf niet zo blij mee. Maar ja, er stonden heel veel mensen in het stadion en zaten. En die hadden allemaal een beker bier in de hand. Dus die hebben waarschijnlijk niks meegekregen, Sarah. Dat was helemaal niet erg. 10:55 geweest en dat lunchpakket, de hoofdpunten van het nieuws, komen eraan. Verkeersinformatie, dit is Fred Evans.
1: You ever heard about that thing?

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst had de man uit de Dominicaanse Republiek geen geldige documenten. De burgemeester van New York eist van president Trump dat ICE zich terugtrekt uit de stad. In Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze wilden de wapenvergunning van een man controleren toen hij zijn wapen trok. Daarna verstopte hij zich in zijn huis en blokkeerde de deur. De politie gebruikte explosieven om binnen te komen. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. De vorige raad was nog tegen de komst, maar er is een nieuw voorstel gedaan waarin meer rekening is gehouden met de sociale veiligheid. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt al drukker op de weg, ook in Gelderland. De meeste vertraging daar op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. Is de linkerrijstrook dicht voor wegwerkzaamheden. De vertraging is 10 minuten. En de A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 naar bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

geheugen. Tenminste, als je het liedje hoort dan, van Ed Sheeran. De camera heeft hij waarschijnlijk niet nodig gehad bij dat akkefietje in zijn voorprogramma met Macklemore. Moeten we dat gaan uitdiepen op de vrijdagmiddag? Nee, hè, dan wordt het een beetje erg zwaar, hè, zo vlak voor het weekend. Wat hebben we allemaal op de planning staan? We hebben straks nog de kantineknaller. We hebben ook nog Jan met het weer van Rede Roosendaal. Alles later. We gaan eerst op een boot staan samen met Cher. En we gaan lekker luisteren hier bij ons. Studio.

0: met enkele lokale buien, maar ook met flink wat ruimte voor de zon. In de middag neemt de buienactiviteit opnieuw toe en gaat het wederom flink waaien. Het wordt hooguit 14 graden. In de avond zijn windstoten mogelijk. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

kwaliteiten van het liedje in handen van Safia Somayo. En de man die het allemaal geproduceerd heeft, dat was Alan Walker. Dat is die man met die mondmasker. Ja, daar ken je hem van. Daarmee gaan we de kantine weer op slot gooien. We gaan weekend vieren. Wij zijn er maandag weer rond 12 uur. Om 4 uur Daniel. 7 uur Disco Classics. En wij sluiten vandaag af met Blondie. Fijn weekend.

0: 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker in de regio. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest is de linkerrijstrook dicht, vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 na 20 minuten oponthoud. En het is ook steeds drukker aan het worden op de A50 van Arnhem naar Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein inmiddels 9 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Bees zo'n 9 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Dit heeft te maken met de wegwerkzaamheden. De linkerreis ook is dicht. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 na 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het ook in Gelderland al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende 2 wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7-20 minuten oponthoud. En de A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest bij de wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zeker in Gelderland ook. In totaal bijna 120 kilometer file. Meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden daar. De linkerreis ook is dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Hoenderloo en Knoop het Waterberg. Een kwartier extra reistijd. En vervolgens is het ook nog druk op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Malde een klein kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de Interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging, de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Stroe bijna 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Beest rijdt langzaam over 14 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstok is daar dicht door werkzaamheden. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen knoop het Ewijk en Malden 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits verloopt in Gelderland hartstikke druk met inmiddels 175 kilometer file. De meeste oponthoud daarop de volgende wegen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Stroe nu 25 minuten oponthoud en het rijdt langzaam over 20 kilometer. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Oude Rijn en Zaltbommel bijna 3 kwartier oponthoud. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En het is druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Voor Malden 12 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht is het al erg druk in Gelderland op de weg. Middels bijna 200 kilometer file. En het is sowieso altijd al vroeg druk op vrijdagmiddag. En nu regent het ook nog behoorlijk. Meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor af het Geldermalsen bij de wegwerkzaamheden bijna 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. De A28 Groningen richting Amersfoort. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Ommen en Hattemerbroek. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging een klein half uur. En tenslotte valt nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen knooppunt Ewijk en Malden 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De plannen voor de eerste 270 woningen op Haveland in Reden worden steeds concreter. Toch kan de bouw nog niet beginnen. Er moet nog veel worden onderzocht en geregeld. Zo gaat het om bodemsanering, verkeer, stikstof en de capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook is nog niet duidelijk welke woningen precies worden gebouwd. De wijk moet grotendeels autoluw worden en krijgt waarschijnlijk 2 ondergrondse parkeergarages. Weerwethouder Paul Hofman zegt dat inwoners nog kunnen meepraten. Er komen meerdere nieuwe bijeenkomsten, waarschijnlijk in het dorpshuis van Reden. Je leest het gehele bericht op studioorheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: with you.
1: Ruben Hillen brengt ons bij de flits uit het verleden, jawel. Want Sint Dionysius staat vandaag op de heilige kalender. En van hem is een rijke variatie aan weerspreuken bekend. Dan gaan we ze even doornemen.

0: natte winter en weinig ijs. Want als het weer helder weer is, stelt helder weer op Sint-Denis, meldt gewoonlijk een sterke vries. Dus het gaat alle kanten op. En ja, helder weer, dat is toch wel redelijk het geval. Ondanks dat het hier al wat grauw is, af en toe toch een stukje blauwe lucht. Dus ja, welke kant het dan op gaat in de winter? We gaan het in de gaten houden. Jan van Gelderen zit er bovenop, heb ik begrepen. Dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. We gaan zo meteen muziek draaien van Pink en Never Gonna Not Dance Again. Wat ze dan precies gaan doen, hoor je zo. Maar eerst is hier Tina Turner.
1: Studio Leiden.

dat hebben we precies gedaan. Wat een heerlijke plaat is het toch van Pink en ik word er vrolijk van. Zometeen is het tijd voor headlines en verkeersinfo van 4:30. Waar zit je aan het vrije niveau? Geniet er nog even lekker van. Ik krijg zometeen als het goed is ook nog wat lekkers, maar daarover straks meer. We gaan nu eerst luisteren naar Avril Lavigne, die is bij ons.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet biedt excuses aan voor Q-koorts. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen, omdat er te weinig opvangplekken zijn. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de Franse politie niet zeggen. Dan het weer, veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond stevige buien en kans op onweer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg. Het slechte weer helpt daar ook niet bij mee, want er staan veel lange dagelijkse files. En een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest bij de werkzaamheden daar. Bijna 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg staat een vrachtwagen met pech. De vertraging 1 kwartier. Dan de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Wat een dijk van een stem heeft deze vrouw toch. Sienna Spiro en Great Expectations. Nou, dit klinkt echt boven verwachting. Ver boven verwachting, mag ik wel zeggen. Wat mij betreft de Olita Adams van de huidige tijd. Ja, zo mag je ze wel noemen onderhand. Het is vrijdagmiddag. Wij zitten lekker aan een vrij mibo. Ook hier bij Studio Reden. We hebben lekker wat drinken bij ons. Wat knabbeltjes. Er staan wat dingen uit de airfryer. Ja, wel, we doen het een beetje gezond airfryer zonder vetten. Maar ook nog steeds erg lekker. Dus degene die dat heeft voor elkaar gekregen, chapeau. Dus daar gaan we lekker van genieten. Ik hoop jij ook. En ondertussen laat ik lekker wat mooie platen op je afkomen. Daft Punk komt er zometeen aan. Die wil nog een keer er tegenaan in One More Time. Maar eerst Hart, ook zo'n lekkere meezinger. Als je de tekst goed kent, dan gaat dat fantastisch. Hier is Alone. En dat zijn ze toch zeker niet.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Daft Punk en One More Time. En dat deden ze toch wel vaker naar de rand. Hè? Nog grote hits die ze hebben gescoord. En onbekend nog steeds wie er nou achter die bromme helmen zit. Ja, blijft een mysterie, maar wel heel leuk. Zometeen Jan van Gelderen met het weekend weerbericht. Maar eerst Martin Garrix samen met U2.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Het is tamelijk wisselvallig met stevige buien die vanuit het westen worden aangevoerd. Daarbij staat veel wind die tijdens buien flink vlagerig kan zijn. Met temperaturen van 13 tot 15 graden is het ook frisjes. Vanavond blijft het aanvankelijk wisselvallig en onstuimig, maar later op de avond wordt het geleidelijk rustiger. Vannacht koelt het af naar 9 of 10 graden. Morgen begint de dag met enkele lokale buien, maar ook met flink wat ruimte voor de zon. In de middag neemt de buienactiviteit opnieuw toe en gaat het wederom flink waaien. Het wordt hooguit 14 graden. In de avond zijn windstoten mogelijk. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk in Gelderland deze vrijdagmiddag. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest bij de wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht in de vertraging een half uur. 20 minuten oponthoud op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor Zevenaar. Er staat 7 kilometer file. Hetzelfde geldt voor de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook 20 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 10 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: De plannen voor de eerste 270 woningen op Haveland in Reden worden steeds concreter. Toch kan de bouw nog niet beginnen. Er moet nog veel worden onderzocht en geregeld. Zo gaat het om bodemsanering, verkeer, stikstof en de capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook is nog niet duidelijk welke woningen precies worden gebouwd. De wijk moet grotendeels autoluw worden en krijgt waarschijnlijk 2 ondergrondse parkeergarages. Weer wethouder Paul Hofman zegt dat inwoners nog kunnen meepraten. Er komen meerdere nieuwe bijeenkomsten, waarschijnlijk in het dorpshuis van Reden. Je leest het gehele bericht op studioorheden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Robin Schulz en All We Got hier op Studio Reden. Wij gaan naar een hele mooie flits uit het verleden. We gaan naar het jaar 1990, want toen draaiden radiostations overal op aarde het nummer Imagine. Ter herinnering aan John Lennon, die op deze dag 50 zou zijn geworden als hij nog zou leven.

muziek kan doen. Heel bijzonder. Ik vind het altijd kippenvel op een mooie manier. Goed, wij gaan door nu met andere muziek. Max en Andy Grammer zijn in aantocht met The Thing I Love. Maar Janet Jackson is de eerstvolgende rij. That's the way love goes.

Max en Andy Grammer en de Thing I Love. En wat ik zo leuk vind is die vrijdagmiddag op weg naar het weekend. Deze uitzending voelt altijd een beetje anders dan de rest van de week, maar oh zo lekker. Wij tellen af naar het weekend. Dat doen wij hier bij Studio Reden heel graag. Maar waarom, dat vertel ik je pas in het volgende uur, mocht je het niet hebben meegekregen. We gaan nu richting headlines. Het verkeersniveau van 5:30 op een zeer drukke vrijdagmiddagspits. Doe

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Washington komt met nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Buitenlandminister Rubio noemt het hof schurkachtig. Hij kondigt aan dat het wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verdrinkt. Hobbyvissers, rattenvangers en aannemers krijgen meer ruimte om de kreeften te vangen. Het weer vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog altijd erg druk onderweg in Gelderland. De meeste vertraging zien we daar op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld een klein kwartier oponthoud. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel een half uur vertraging. Een ongeluk zojuist op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Dat gebeurde net voor Zevenaar. Is de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 20 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de N233 Veenendaal richting Kesteren. Voor Kesteren 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ja, we leven hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.

0: Ik vind het een heerlijke plaat. Silk City en Dua Lipa met Electricity. Ja, en geschokt en wel vol van energie gaan wij richting het weekend langzaamaan. Het is vrijdagmiddag. Dat betekent bijna vrijdagavond. Dus pizzaavond hier bij Studio Reden. En dit keer heeft iemand een pizza zelf klaargemaakt. Een heel bijzondere, kan ik je wel vertellen. En met een bijzondere naam ook. Hij heeft er zelfs een naam aan gegeven. Ik vind het heel bijzonder. Heel apart. De Frico Pizza. En denk je, wat is dat dan? Nou ja, Frico Pizza. Laat hem even tot je doordringen. Denk eventjes een beetje verder. Natuurlijk een pizza met stukjes frikandel erop. Ja, het is heel, heel merkwaardig. Maar ja, ik heb een stukje mogen proeven. En ik moet je toch zeggen, hij smaakte best goed. Voor een aparte combinatie. Frico Pizza, dus een hele dikke aanrader. Dus ik zou zeggen, zet het op je lijstje. En misschien ook nog een keer een creatieve ingeving op culinair gebied. Laat het ons vooral weten als het lekker was.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Gabriella Chilmi geeft een waarschuwing af. There's nothing sweet about me. Nou, dat is dat je het maar even weet. Zometeen is Jan van Gelder aan de beurt met zijn weekend weerbericht. Maar eerst gaan we naar Louis Fonsi.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond blijft het aanvankelijk wisselvallig en onstuimig, met talrijke buien en veel wind. Later op de avond wordt het vanuit het westen droger. Vannacht valt slechts lokaal een bui en met wat minder wind koelt het af naar 9 of 10 graden. Morgen begint de dag met enkele lokale buien, maar ook met flink wat ruimte voor de zon. In de middag neemt de buienactiviteit opnieuw toe en gaat het wederom flink waaien. Het wordt hooguit 14 graden. In de avond zijn windstoten mogelijk en wordt het onstuimig. Ook zondag verloopt nog wisselvallig met flink wat wind. Begin volgende week wordt het zachter en droger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is nog altijd erg druk in Gelderland. De meeste vertraging zien we daar op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Zaltbommel zo'n 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Er gebeurde een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Duitsland, net voor Zevenaar, maar de weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 9 kilometer file en 25 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Lizzie uit Dieren heeft een eigen verkooppunt met zelfgebakken lekkers geopend. Aan de Bernard Zweerslaan staat sinds vorige week een roze kastje, gemaakt door de vader van de jonge ondernemer. Daarin liggen onder meer koeken, cakepops, Rocky Road en cupcakes. De verkoop loopt steeds beter. De bakker zit nog op de middelbare school en leert het bakken vooral online. Op dinsdag en vrijdag is het kastje geopend van 2 tot 7 uur. De droom voor later? Een eigen bakkerij. Lees meer op studioreden.nl. Je leest het gehele bericht ook op studioreden.nl.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

donderdagplaat is dit toch. Ella Langley en Choose in Texas. En ik kan helemaal begrijpen dat ze daarvoor gekozen is. We gaan naar de flits uit het verleden. We gaan naar het jaar 2009. Een prachtig mooi jaar. De Nobelprijs.

0: anders is dat op dit moment, zou ik zo willen zeggen. Iemand die de Nobelprijs voor de Vrede nu claimt. Nee, ik weet niet wat voor hem bedoeld is. Denk het niet. Wij gaan eens even kijken, want er was ook in Nederland wat in 2008. Deze dag werd door de ANWB, de Nederlandse Spoorwegen en de Rabobank uitgeroepen tot de eerste filevrije dag. Automobilisten was gevraagd wat vroeger of later naar hun werk te gaan of de auto te laten staan en de trein te pakken. Het hielp weinig, er waren iets minder files dan normaal. Ja, het was dus de bedoeling om filevrij te zijn in 2008. Dat is niet helemaal gelukt, maar het zal ongetwijfeld wel effect hebben gehad. Want er zitten toch best een hoop mensen in de trein als ik 's ochtends instap. Maar goed, we gaan door met muziek. Zometeen Calvin Harris samen met Rihanna. En zet die twee in de studio, dan krijg je weer een hele mooie plaat. Maar eerst gaan we naar de Pet Shop Boys. En die doen aan Domino Dancing. Hier bij Spitsuur.
1: Dit is Studio

Calvin Harris samen met Rihanna. Heerlijke plaat. Zometeen headlines en verkeersinfo van 6:30 op Studio Reden. Maar eerst is hier Roger Sanchez en die vraagt om nog een kans voor jou. Nou, dat is helemaal goed gekomen.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De buitenlandministers van 8 landen, waaronder Nederland, maken zich grote zorgen over de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Washington wil het hof in Den Haag zoveel mogelijk verlammen. Dat zal het hof ernstig raken, zegt minister Berendsen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Het weer vanavond buien met kans op onweer. Vannacht is het een graad of 10.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel de files korter worden, is het op een aantal wegen nog heel druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Daar heb je nog een half uur vertraging. Op de A12 naar Duitsland sta je tussen Arnhem en Zevenaar nog ruim 20 minuten vast. Op de A50 van Arnhem naar Os is het nog heel druk. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je nog ruim een half uur extra reistijd. En de N801 Barneveld-Otterlo is in beide richtingen dicht bij Stroe. De politie doet daar onderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het aanvankelijk wisselvallig en onstuimig, met talrijke buien en veel wind. Later op de avond wordt het vanuit het westen droger. Vannacht valt slechts lokaal een bui en met wat minder wind koelt het af naar 9 of 10 graden. Morgen begint de dag met enkele lokale buien, maar ook met flink wat ruimte voor de zon. In de middag neemt de buienactiviteit opnieuw toe en gaat het wederom flink waaien. Het wordt hooguit 14 graden. In de avond zijn windstoten mogelijk en wordt het onstuimig. Ook zondag verloopt nog wisselvallig met flink wat wind. Begin volgende week wordt het zachter en droger. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

uitzending van Spitsuur. En ik heb goed nieuws voor jullie. We gaan zometeen in stijl het weekend inluiden hier bij Studio Reden. Dat doen we graag samen met jullie. Tussen 7 en 9 komen ze weer op je af. De lekkerste disco classics, de fijnste floor fillers, et cetera. Je blijft niet stilzitten de komende 2 uur, kan ik je vast vertellen. Maar het weekend begint dan ook hartstikke fijn. Hier bij Studio Reden. Blijf erbij. Tot snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat nog een kwartier in de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier oponthoud. Verder is de N801 Barneveld-Otterlo in beide richtingen dicht tussen Ede en Stroe. De politie doet daar onderzoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Studio Reden. 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en Grijshoort is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jetten noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
2: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
1: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
3: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
1: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
1: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
0: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
2: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
3: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
0: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: half uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.